0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. In het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump. Natuurlijk, dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving, onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kampen is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen. Dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Personeel in het openbaar vervoer legt op woensdag 9 september het werk neer. FNV heeft de staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt 24 uur en geldt voor het hele OV. Tienduizenden migranten die de EU proberen te bereiken zijn de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Veel van hen komen zwemmend of per boot en klimmen dan over de hekken. 18 mensen zijn verdronken. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK om investeerders aan te trekken. De tegenstanders hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het weer, wolken en zon en verspreid een enkele bui. Het wordt 21 tot 28 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep het Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
3: Ga vanuit. Het is de muziek waar je van houdt.
0: Het Hitmuseum geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6.

Merwe Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht Toen en Nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Weijgen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je oog.
0: Dit is Merwe Radio.

Hele goede avond bij een extra uurtje dit jaar tussen 7 en 6 en 7. Weer een beetje tussen de periode 1955 en 2026. Dus komt van alles voorbij, leuke dingetjes. En ik zou zeggen, geniet dit uurtje van The R. Extra uurtje. En ik begin met, ja, toch wel lekker hoor. Hoop ik. Komt-ie.

Ja, heerlijk begin met Temple Tudor. Dat was een punkband uit de jaren eind jaren 70. Opgericht en eind jaren 70 denk ik zo'n beetje. En het was een Britse punkband, new wave band, ska band. Een theatrale achtige live concerten gehouden onder de leiding van Edward Tudor Poole. En vandaar dan de Temple Tudor. Historische beelden met Viking-achtige elementen erin. En de zanger Edward Tudor Poole heeft nog gezongen in de film The Great Rock'n'Roll Swindle van de Sex Pistols. Met het nummer Who Killed Bambi. Oeh, kan dat nog tegenwoordig. Maar goed, toen Johnny Rotten wegging, was het idee om deze gast als leadzanger van de Sex Pistols te maken. Maar dat is niet echt doorgegaan. De band zelf kwam uit op het bekende Stiff Records label. En ze hadden natuurlijk een hele grote hit. Wonderbaar. En dit was nog een semi-hit. Swords of a Thousand Men. Temple Tudor. Waarschijnlijk uit 1981 zo'n beetje. Volgende band. Talking Heads. Ja, ook een periode. 1974, 1991. Heel veel hits gehad. Bijzondere muziek gemaakt. Bijzondere nummers gemaakt. Psycho Killer natuurlijk. En nog een paar. Maar dat weet ik niet uit mijn hoofd meer. Maar in ieder geval een hele leuke muziek. Documentaire concertachtig dingetje gedaan. Met de brede pakken. Misschien weten jullie dat nog wel. Maar ik ga terug naar het album Speaking in Tongues. Ik dacht zo'n beetje uit 1990 of zo. Een album. Maar in ieder geval, daar stond een heerlijk nummer op. Vind ik zelf nog steeds. This Must Be The Place. En het blijft nog een heerlijk nummer, ondanks dat het natuurlijk bijna al 30 jaar geleden is. Talking Heads.

Traffic. Oude gasten van heel lang geleden. Deze band Traffic is opgericht uit april 1967. En frontman Steve Winwood, volgens mij was hij 6 of 7 jaar oud. Goed, nee, hij was serieus. Ik denk tussen de 13 en 14, 15. Toen schreef hij zijn eigen nummers al. En ja, zeer een getalenteerde jongen uiteraard. En heel veel bands gezeten en ook heel veel hits gemaakt. Maar hij zat in zijn superjonge jeugd, zat hij in Traffic. Het is een eigenlijk psychologische, psychedelische rockband. Speelde een beetje tussen jazz, folk, pop en soul. Alles door elkaar. En Mr. Fantasy, het album uit 76. Ja, dat was toch wel 67. Weer excuses. Ik ben een beetje dyslexisch, maar maakt niet uit. Daar stond het geweldige nummer op. Dear Mr. Fantasy. Een toch wel een album gericht. Zeker mid jaren 60. Volgende band, bijzondere band. 1 keer live gezien in Utrecht, Massive Attack. Is al wat jaartjes geleden, maar het heeft toch wel invloed gehad op mij. Zo goed en zo helder en zo duister ook wel. In de tijd van dat het album Mezza 9 uitkwam. Trip-hop, drum en bass elementen, zware bassen. En de band zelf bestaat uit Robert 3D, Del Naya en Grant Daddy G. Marshall. Twee gasten die toch wel deze band op een bepaald niveau hebben getild. En wat ik zeg, heel hoog, zware basgehalte. Ik ga een nummer draaien. En dat was eigenlijk een hit vanuit dit album. Van Teardrop. En ja, dat werd meegezongen door Elizabeth Fraser. De zangeres van de cult shoegaze band uit de jaren 80. Cocktail Twins. Goed, Teardrops. Mooie clip was dat toen ook. Er werd veel over gesproken. Het gaat omtrent een baby in de baarmoeder van een moeder. En daar gaat de song helemaal omheen, zeg maar, in de clip. Komen ze. Massive Attack met Teardrop.

Heerlijke band uit vroeger, Generation X. En Generation X was een punkband uit de jaren 70, jaren 80. En ja, op een gegeven moment Generation X werd verder vernoemd als Gen X. En dat is een invloedrijke punk-rockband uit de punkperiode. Maar dit was nog een nummertje, het was een 12 inch. Ik heb hem thuis ook staan, Dancing With Myself. Een van de grootste hits natuurlijk van Generation X. Naderhand ook door Billy Idol, solo heel groot gemaakt. Maar stond het heerlijke nummer op Untouchables. En dat staat nog steeds op de 12 inch, maar ook op het album Kiss Me Deadly in 1981. En dat album, ja, dat heb ik toch wel helemaal grijs gedraaid. En regelmatig haal ik hem nog wel eens een keer uit de kast. En blijft een heerlijke plaat met dansbare punk, postpunk elementen. Met ja, gewoon heerlijk frisse punkrock, laat ik het zo maar zeggen. En daarvoor Massive Attack. Dan ga ik ja, echt wat jaartjes terug. 1966 met de Bobby Fuller Four. Dat is een Amerikaanse rock'n'roll band uit de mid-jaren 60. En had een hele grote hit. En die hit die wil ik even naar boven halen. Zometeen. Maar in ieder geval, Bobby Fuller, dat was ook wel een stoute jongen, zeg maar. Was ook een beetje al bezig in de jaren 60 met, ja, met foute dingetjes, drugs, vechten en maffia. En dat is echt gebeurd. En op een gegeven moment zat hij dood in zijn auto. En ja, er is nooit naar buiten gekomen wat daar gebeurd is, maar je kan het wel een beetje aanvoelen. Maar goed, deze Bobby Fuller zat in de band, de Fuller Band. En terug naar de hit. Ja, dat was I Fought the Law. En I Fought the Law is natuurlijk bekend geworden, denk ik, in de jaren 80 door onze grote punkband The Clash. Vandaar de oude even terug naar 1966. Niet The Clash, maar gewoon Bobby Fuller. En ja, het is gewoon ook een lekker nummer. Net zoals The Clash. Vaak heb je de vraag van wat is beter? Ja, ik kan, kan hier niet in kiezen. Maar goed, doet er niet toe. Bobby Fuller.

Ja, Generation X was net, Bobby Fuller en nu Ultra Fox. Ja, was altijd een favoriet van mij, Ultra Fox. Begon al heel vroeg, voordat ze eigenlijk heel groot doorbraken met Vienna. En Mitch Ure bestaat nog steeds, solo. De band volgens mij ook nog. En Ultra Fox is niet meer origineel, maar ik heb ze één keer live gezien. Wat veel later in Paradiso. Maar dan ontmoet je eigenlijk je helden. En dat is toch wel heel apart om te zien dat je dan opeens bij Ultra Fox zit. Maar goed, dit was een nummertje, Reap the Wild Wind. En dat komt van het album Quartet. Ja, dan ga ik naar een heel andere band. Waar ik nog nooit van gehoord, Pink Floyd. Nou, wie kent Pink Floyd wel? Ik denk jonge gasten niet meer. Maar goed, trendsetter in de jaren 70 natuurlijk. En misschien half jaren 60 waren ze ook al bezig met Syd Barrett. En de man die op een gegeven moment een beetje loco werd. Maar goed, Pink Floyd, ja, garant voor hele goede muziek. En nog steeds wordt er naar geluisterd. Ook in films en documentaires worden nog regelmatig dingen gebruikt van Pink Floyd. Ruzie onderling bij de mannen. Moet ik even spreken, David Gilmour en hoe heet die andere? Jan, help me even. En Roger Waters. Vuur en ijs. Maar goed, toch hebben ze samen heel, heel mooie dingen gedaan. Pink Floyd en Pompeii. Ja, ik ben laatst met radiomaatje Jan Willem naar deze film geweest in Landvast. Weer een nieuwe heruitgave. Ja, het is interessant om echt deze film in een groot beeld te zien. De ontwikkeling van de band, hoe het concert opgebouwd werd, de nummers, het filmen, etc. En vandaar een keuze gemaakt om een nummer uit deze periode, dit album, te pakken. One of These Days van Pink Floyd.

Ja, weer zo'n band waar ik ook nog nooit van gehoord had. De Rolling Stones. Maar die zijn nog, geloof ik, 100 jaar bezig. Goed. Maar ode aan de Rolling Stones. Hè. 19, wat zou het zijn? 62 begonnen en nog steeds, ja, nog steeds bezig. En de laatste plaat weer uitgebracht. Overigens heb ik hem niet geluisterd. Maar goed, dit was zeker een oudje. Street Fighting Man. Van het ja, bekende, toch wel bekende plaat. Beggar's Banquet. En dit was vanuit de 50 jaar university. Dus moet je nagaan. Dat is heel lang geleden. Dan ga ik naar een Amerikaanse New Wave Band. En dan praat ik echt over New Wave Band. The Missing Persons. Dat is een band klimmerachtig, New Wave-achtig. En daar zong ook Dale Bozia in. En haar broer drumde daar. Zijn voornaam weet ik niet, maar de drummer was op een gegeven moment ook de drummer van Frank Zappa. En dat is natuurlijk een niveautje hoger. Ik heb Frank Zappa nooit echt kunnen volgen. Maar goed, hij schijnt geniaal te zijn. En ja, dat klopt. Hè. Het is heel moeilijk te volgen. Je moet er echt voor gaan zitten. Maar goed, ik ga terug naar Missing Persons. Dale Bozio zat inderdaad in deze band. En maakte toch echt 100% jaren 80 muziek. Ik had een plaat gekocht toen de tijd. Rhyme and Reason. Ik denk 1984 zo'n beetje. Hele trippy-achtige nummers staan erop. Super.

gevoelige end op de jaren 80. Maar er stond ook een hele mooie balladachtige jaren 80 nummer op. I Only For The Moment. En dat blijft nog steeds het bijzonderste nummer van Missing Person. Sfeervol, emotioneel vind ik zelf. En zeker een aanrader als je van de jaren 80 houdt. Komen ze.

Ja. Missing persons. Bijzondere. En nogmaals, als je niet van jaren 80 houdt, moet je hier niet luisteren. Maar toch, check deze band eventjes. Ik ga er alweer uit. Zometeen natuurlijk een reguliere aan met het wat vuigere en wat onbekendere werk. Maar ik ga eruit met de band Keen. Ja, heerlijke band. Ze hebben echt op een gegeven moment flink doorgestoten. Met een bekende hit. Wat was dat nou ook alweer? Someone Only We Know. En dat was een trio die eigenlijk geen gitaar gebruikte. Dus alleen piano, bas en drum en zang. Een bijzondere band was dat, een trio. En naderhand hebben ze heel veel leuke hits gehad. Maar eigenlijk niet 100% super doorgebroken. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik ga heerlijk naar een band, of naar het nummer Silence by the Night. Gewoon heerlijk om naar te luisteren. En nogmaals, ik zou zeggen, tot zometeen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja. Goed begin van een nieuw uurtje DR Alternatieve Muziek met een radio. 31 augustus 2026. Goed, ben begonnen met Blue Grave.
1: 31 juli.
0: 31 juli, ja, zeg ik augustus? Ja. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig omdat hier ook een beetje halve kenner naast me zit. Dus die zit een beetje de controle, inspectie. Maar goed, 31 juli, we gaan naar 1 augustus. Blue Grave, Amerikaanse postpunk band. Shoegaze band, vind ik niet zo, maar ze komen uit Californië. En hebben een plaat gemaakt, Killjoy. En ik ken deze band pas sinds een week. Maar goed, ik ben altijd aan het zoeken en aan het speuren. En deze kwam er voorbij. En zijn al wat jaartjes bezig. Bekende platen heet bijvoorbeeld From the Grave en Horizon. En ze zijn flink bezig. Toeren natuurlijk heel vaak in Amerika. Maar goed, hun platen kun je niet krijgen, cd's niet. Of je moet bestellen via Amerika. Maar dat wordt allemaal te duur. Maar in ieder geval, deze band is zeer zeker beïnvloed door de jaren 80. En hier staat The Cure en Joy Division. Daar ben ik totaal niet mee eens, want ik hoor er helemaal niks van The Cure en Joy Division in. Ik ga meer een beetje richting, een heel klein beetje de sound. En bands die ook weer speelden onder de categorie postpunk, new wave. Uit de jaren 90 hoor ik erin terug. Dus, maar goed, alle nummers zijn goed. En zeker een aanrader. De Bleu Grave. En Bleu schrijven niet als blauw, maar B-L-E-U Bleu Grave. Eens kijken hoor. Dan de Gotische Kathedraal. Ja, ik ga helemaal terug naar Amsterdam. Een favoriete stad van mij. Nee. Maar goed, daar kwam ik opeens een driekoppige band tegen. Die regelmatig daar optreedt. Lokaal waarschijnlijk nog. Maar het is echt een kottig drie personen new wave. Twee dames, één heer. Gekleed in leren dingetjes en toeters en bellen. Maar goed, ben ik niet zo van. Maar in ieder geval, het zit wel helemaal in de scene. En het hoort helemaal thuis in de Gotische Kathedraal van DR. De band heet Dear Omen. En het nummer dat gedraaid is Conicula. En wat ik zeg, een aanrader. En als je in deze scene zit, is het nogmaals een aanrader.

Ja, bijzondere band. Mahogany. Amerikaanse band. Ken ik al een paar jaartjes, maar op een gegeven moment hebben ze weer een nieuw nummer gemaakt. Deze, Scaffold. En dat is een nieuw nummer 2026. En de band bestaat uit Andrew Prince en Jacqueline Slim. Het is een duo, maar zo vuig, zo gaaf. En deze, kan ik wel zeggen, de oudere platen zitten heel veel Joy Division-achtige elementen in. Luister deze band. En nogmaals, de band heet Mahogany uit Amerika. Ga snel door met een andere band, Activity. Een dames trio, duo dacht ik, die heel obscure muziek maakt in de trend van avant-garde een beetje, krautrock, elektronisch rock, ambient, alternatieve indie rock. En dat nummer Scissors Scharen komt van het album A Thousand Years in Another Way. Een heel mondvol. Dus Activity met het nummertje Scissors.

Ja, Activity, heerlijke band, toch? Laat ik het zo maar zeggen. Even kijken. Nee. Ja, het archief. En dan ga ik deze week naar ook een favoriet van mij uit de jaren 80 en 90. Met The Church. En The Church was toch een heel invloedrijke band uit Australië. En komen uit Sydney. En ze zijn super bekend geworden door hun grootste hit Under the Milky Way uit 1988. Maar goed, van die plaat pik ik toch een heel ander nummer. De plaat heet overigens Starfish. En dan weet je natuurlijk dat ze voor deze tijd ook een 4-5-tal platen gemaakt hebben. En daarna ook nog. En de heren zijn ook nog solo gegaan. Steve Kilby en Martin Wilson heeft ook nog wat platen solo gemaakt. Net niet, maar wel Steve Kilby heeft hele leuke soloplaten gemaakt. Helemaal geënt op de jaren 60, jaren 70. Met een 12 stringgitaar. Dan ga je heel terug naar de jaren 60 van de beursachtige muziek. Maar goed, dat terzijde. Dit is in ieder geval nog van hun album Starfish. En het nummer wat ik ga draaien is North, South, East en West. The Church. Moet ik even oppassen. Ja.

0: I know what you're thinking, Punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk?
1: Ja, weer een punknummertje. Deze week niet echt 100% punk band, maar wel in, de, ja, in die periode opgegroeid als semi-punk. Dan praat ik over de band Wire. En dat was een post-punk band eigenlijk, maar ook hun attitude was zeer zeker punk hooggehalte. Simplistisch en amateuristische achtige muziek. Deze band is naderhand heel groot geworden in de underground. En zometeen ga ik een wat nieuwe nummer draaien van deze band. Maar dit was nog gewoon 1 minuut 18, 1977. Ja, dan ga je toch wel toch een beetje richting punk, denk ik. Wire met Surgeon's Girl.

Ja, Black Doldrums uit Londen. Een bijzondere band. Zijn al wat jaar dus bezig. Heel duister inderdaad. En ja, zo vroeg op de middag of vroeg op de avond is het wel een hele zware. Shit, laat ik zo maar zeggen. Maar in ieder geval, ze komen, dacht ik, naar Nederland. En dit was een nummer van hun plaat uit 2024 in Lime Rants. En het is een duo, een dame en een heer, die heel zware muziek maakt. En ja, als optreden hebben ze natuurlijk wat andere gasten bij. Maar goed, Black Doldrums en daarvoor Graveyard Club. En dat is een band uit Amerika. Ook niet zo lang bekend, maar hun muziek is weer gebaseerd op jaren 50 elementen. Met griezelige en dromige synths. Dus Graveyard Club met het nummer Into Blue. En dat komt van het album Into Blue. En dan gaan we terug in tijd. Ja. De leeftijd hier is boven de 60. Nee, allemaal jonge, jonge chicks. 65. Maar ik denk dat deze band, zelfs voor deze gasten hier in de studio. Dan praat ik over 1974, is de band opgericht. The Shadows of Night. Zo zat ik ook in mijn kamer, ja. Ik weet. Nee. Maar in ieder geval was een legendarische Amerikaanse garage rockband uit Chicago. En daar komt natuurlijk ook de Chicago Blues vandaan. Maar goed, ze hebben ja, toch een aantal hitjes gehad. En ik denk dat het een beetje hetzelfde effect heeft dat wij in Nederland praten over de Bintinks. In, ja, niet bekend in het buitenland, maar wel lokaal in het land zelf bekend. Dus nogmaals de band The Shadows of Night. En het nummer is Dark Side. En ze zijn zeker wel beïnvloed door Engelse rollpower muziek. Uit de Britse invasion noemden ze dat. En zo heeft Amerika en Engeland elkaar beïnvloed qua muziek. Goed, genoeg info. The Shadows of Night, Dark Side, 1964.

Ja, als je weet, als je wil weten wie de band is, dan hoor ik dat graag. Dan kan je reageren op are-are@planet.nl. 32 volt, ja, dan ga ik naar een bijzondere vrouw, Lia Cardos. Een Australische muzikante, componist, auteur, universitair hoofddocent in muziekinformatica. Ze woont op dit moment in Londen. Bijzonder, ze heeft boeken geschreven over Kate Bush, maar ook over David Bowie. En zijn veel geprezen boeken. Dus leuke boeken over bijzondere artiesten, zeker Kate Bush. Goed, deze dame die is ook met electro bezig. Vandaar dat ze in dit itemje staat, 230 volt. Ze heeft een plaat gemaakt, Bird Rip. En daar staat het nummer Into Sparks in. En dat neigt heel veel naar Aphex Twin. En Aphex Twin is natuurlijk de magische

Ja, zoals beloofd, Wire, wat ik net over het punknummertje had, is dit een nieuwere versie, One of Us. En dat is uit 2002, dus heel veel jaren later. Gaat eruit met een krautrockband uit Japan, Tokio, Minima Deutsch, altijd apart. Ze zijn dan toch weer gek op Duits. Maar dit is een postrockband à la krautrock. En sinds 2014 vanuit Tokio beschieten ze de wereld met hun krautrock. En ik zou zeggen tot over 4 weken, want dan ben ik er niet, wordt overgenomen. Maar laat dat maar een verrassing zijn wat volgende week tevoorschijn komt. Alvast prettig weekend verder en tot over 4 weken.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: het is een beetje paniek in het land. Wat niet?
1: Zo?
0: Nou, de waterstand is een beetje laag. Bij Lopik is hij nog 1 centimeter nieuw record, Joop.
1: Ja. Ik heb het gevolgd op het nieuws. En ja, wat doe je eraan? Niks.
0: Je doet er verder niks aan. Nou ja, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Want alles heeft een oorzaak.
1: Ja, droogte.
0: En de droogte heeft ook een bepaalde
1: oorzaak. El Niño die voor die warme lucht zorgt en de temperatuur opjaagt. Ja.
0: Nee, maar het is ook weer de oeverloze discussie van klimaatverandering door het toedoen van de mens. Nou, er zijn nog steeds mensen die dat keihard ontkennen van dit is gewoon de natuur. En één keer in de zoveel 100 jaar komt dit voor. Dus ja, als we dat allemaal maar blijven roepen. Dan, maar vooruit, het is wel een record. Dus dat,
2: ik zag wel dat Antarctica kouder is geworden.
1: Ja, min 80 was het al. Ja,
2: die houdt meer water vast, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Het smelt aan de andere kant enorm. Want er is pas geleden weer een hele schots losgekomen en dat smelt. Maar waar het wel om gaat, binnen Nederland, we liggen natuurlijk sowieso onder Nederlands pijl. Dus we leven eigenlijk in een kuil. En waar nu met name de zorg zit, even los van dat het water te laag is, dat het allerlei economische gevolgen heeft, dat het zeewater heel langzaam het land indringt, via de rivier, maar ook via de grond. En dat is natuurlijk zout. En
2: verzilting.
1: Verzilting. Maar ja, wat is nog lekker? Dan hoef je niet naar het strand om een schommeltje te vangen. Kijk, hier gewoon naar beneden.
0: Ja.
1: Nee, maar wat betekent wel... Alle gekheid op een stokje, maar ja...
0: Dat betekent wel dat het effect gaat hebben over de beschikbare, drinkbaar water natuurlijk.
2: Natuur.
0: Ja. Dus dat, nee, nou, vooruit kunnen. Dus we zijn natuurlijk jaren gespecialiseerd geweest in het drooghouden van onze voeten. En dat betekent al het water wat uit Duitsland, Frankrijk en België komt.
1: Ja, dat moesten we heel snel afvoeren. En nou willen we dat andersom doen. We willen nu water vast blijven houden.
0: Nu hebben we dus de uitdaging van, ja jongens, hoe kunnen we zorgen dat we dat op een goede manier vasthouden en wat minder en buffers
1: bouwen. Dat betekent dus dat je het water moet tegen gaan houden bij sommige rivieren. Ja. Dat betekent ook dat dijken weer verzwaard moeten worden. Ja. Want als het waterpeil daar stijgt, dan moet je het weer gedoseerd naar het achterland of het voorland pompen natuurlijk. Ja, het is een hele uitdaging.
0: Ja, en niet alleen dat.
1: Maar voor hetzelfde geld krijgen we straks een hele natte moesson en dan zitten we weer te klagen dat we te veel water hebben.
0: Nee, maar dat is al voorspeld. We gaan wel meer heftige regenbuien krijgen. Maar nogmaals, of dat dan voldoende compenseert van wat er op dit moment verdampt, is dan nog maar even de vraag. En een ander ding wat ik lees van, die lage waterstand. We hebben natuurlijk nog heel veel woningen die gewoon op houten palen zijn gebouwd.
1: Ja, als grondwater zakt en de betonnen opzetstuk komt. Of tenminste, het hout komt onder het grondwaterpeil. Onder de kop rolt hij weg.
0: Ja, klopt. Want ik heb begrepen, zolang dat hout maar in het water staat.
1: Dan gebeurt er helemaal niks mee.
0: Ik
2: hoorde zelfs dat op een gegeven moment, ik weet niet welk gebied hoor, dat bevers, die knagen dus inderdaad aan houten palen.
0: Oké.
2: Nee, ja, serieus. Dat was echt. Ik weet niet dat het landelijk heel veel bevers zijn. Maar in ieder geval, die beesten. Ja, dat zijn bijzondere palen natuurlijk.
0: Ja.
2: En dat ze daar op een gegeven moment last van krijgen. Ja.
0: Nee, maar dat schijnt wel weer een probleem voor de toekomst te worden. Kijk, en Dordrecht en Haarlem zijn op dit moment de twee gemeentes die op dit moment al in hoge mate met hiermee worden geconfronteerd. Maar ja, er wordt nu al voorspeld. Dit gaat straks ook op andere plaatsen gelden. Dus dat... en jammer voor Bert, hè. Bert heeft natuurlijk twee boten. Ja. En als Bert opstapt, dan ligt hij behoorlijk diep, denk ik. Dus ik denk dat Bert een vaarverbod opgelegd gaat krijgen, als hij dat dan niet heeft. Wat me opviel en wat ik eigenlijk wel wist, maar nooit tot me door. Iedereen die een boot heeft, kijk, op het moment dat je een auto hebt, betaal je wegenbelasting. Als je een boot hebt, je betaalt geen
1: waterbelasting. Ik weet niet of die een vorm van...
0: Nee, helemaal niks. Terwijl ze wel gebruik maken van sluizen. Ze maken gebruik van de rivieren. Nou, we weten allemaal, het land moet beschermd worden voor meer dijken. Nogmaals, sluizen moeten onderhouden worden. Het heeft ook economische schade. Want een boot gaat voor wegverkeer. Dus dat betekent dat regelmatig en zeker in toeristische gebieden die brug, de sluis... De brug van de sluis open moet.
1: Ja, dat zie je nou. Dan ben je de brug constant open.
0: Dus en al die mensen betalen dus gewoon helemaal niks. En dat betekent wel dat het onderhoud aan de sluis, aan de duiken...
2: Nee, maar is het niet zo dat het in het BSR zit? Waterstaat, het onderhouden van dijken, de watergang, de dijken. Dus
0: nee, maar dat betalen we met elkaar. Terwijl ik denk van...
2: Maar die mensen betalen die op een boot wonen, betalen dat ook, lijkt mij.
0: Ja, maar dat betalen we ook allemaal. En ik heb geen boot, dus ik maak geen gebruik van die sluizen en dat soort dingen. Nee. Dus ja, ik heb zoiets van, joh, misschien dat het ook gewoon rechtvaardig is. Kijk, ik ben heel simpel. Als je een boot kan kopen van een ton... Van 100.000 euro. Tegenwoordig zijn die hartstikke ding. Dan kan je ook wel een beetje waterbelasting betalen. Ja. Want ja, linksom of rechtsom moet het allemaal wel betaald worden. En ja, ik vind ook van. En dan natuurlijk, kijk, hoe ver ga je dan? Hè? Kijk, ja. ik heb een fiets, dus ik ga het ook over.
2: Ja.
0: dus moet je op een gegeven moment ook voor een fiets of voor een fatbike. Ook een soort wegenbelasting gaan betalen.
2: Ja, ik vind op een gegeven moment, ik weet niet, als je een boot hebt en je gaat varen, dan ik weet niet wat je betaalt dan aan belasting.
0: Niks.
2: Dat is wel raar. Want ja,
0: maar misschien aan vermogensbelasting, afhankelijk van wat de waarde van de boot is natuurlijk. Want dan valt die in box 3. Geldt tegenwoordig ook voor vakantiehuizen. Ik las dat met name op dit moment een hoos is aan aanbod aan vakantiehuizen. Heel vaak zijn dat tweede huizen. Alleen die vallen natuurlijk straks in box 3, vermogen. En ja, nog even van of je pas hoeft gaan te betalen op het moment dat je vakantiehuizen doorverkoopt. En dat de winst die je daarmee genereert belastbaar is. Of dat de waardestijging. Of je daar belasting over moet betalen. Maar ja, het schijnt dat op dit moment heel veel mensen hun tweede huis. En nogmaals, 9 van de 10 keer is dat een vakantiehuis. In de verkoop zetten, omdat het gewoon onbetaalbaar begint te worden.
2: Ja.
0: Dus.
1: Muziek. Nou ja, ik zit hier net even, ik heb het even opgezocht. Kijk, de schepen die betalen natuurlijk sowieso geen directe vaarbelasting. Dat valt onder Rijkswaterstaat. Maar ze hebben wel natuurlijk havengeld. Dat is ook niet mis tegenwoordig. Ja. Kader- en overslagtarieven moeten ze betalen.
0: Maar is dat voor een plezierboot?
1: Nee, gewoon voor de beroepsvaart.
0: Ja, beroepsvaart. Maar ik heb het echt over de pleziervaart.
1: Ja, nou ja, dat niet. En voor de zendapparatuur die ze aan boord hebben. Ja, voor de marifoon en zo. Betalen ze allemaal. Moeten ze allemaal betalen.
0: Nee, ik heb het echt over de pleziervaart. En dat vind ik wat anders als de reguliere scheepvaart. Want dat is gewoon,
1: we gaan het gewoon even vragen.
0: Dat is gewoon een economisch belang dat die er zijn. Want als je gewoon ziet wat zij dan toch aan goederen vervoeren. Daar kan een vrachtwagen niet tegenop. Want ik geloof dat een schip van 110 meter lang. Ja, die heeft een lading geloof ik van iets van 20 vrachtwagens of zo.
2: Ja, zou kunnen.
0: Dus dat, maar vooruit. Joop, terwijl jij aan het zoeken bent, gaan wij gewoon een plaatje doen. Hè?
1: Ja. Ik had, als het goed is, heb je er eentje klaarstaan van Miles Kennedy. Toch?
2: Klopt.
0: Gaan we doen?
1: Ja. Nou, love can only heal.
0: Oké.

0: Ja, Miles Kennedy. Wat een mooi nummer is dit, jongens.
1: Ja.
0: Normaal begin ik wat heavy.
1: Ja, een beetje rustig.
0: Heel lekker rustig. Maar het slot, dat was toch wel een lekker stukje.
1: Komt door het warme weer. Dat je denkt, nou, van, ik wil mij niet te druk maken.
0: Ik kwam toevallig tegen en ik denk, nou, dat is wel eens een mooi nummer om mee te beginnen. Ja, ja, op de vrijdagavond. Ja. Goed begin van het weekend.
1: Ja. Dus mooi nummer.
0: Ja, het is een heel mooi nummer. Ik ben er een beetje stil van.
1: Hé, maar even lokaal. Want er zitten hier nog wat mannen in de studio.
0: Waar dan?
1: Ja, die zitten nou in het hokje naast.
0: Die zitten nou weer aan de chips.
1: Ja, dit is het trade honk, dus die zijn hiernaast.
0: Ja,
1: maar natuurlijk net het gesprek dat in een stukje land van Spanje, wat eigenlijk in Marokko ligt, een paar duizend
0: Marokkaantjes. Ik heb het gezien,
1: Om het hek heen gelopen zijn en die zitten daar nu. En volgens de Europese regelgeving. Valt dat stukje land onder Europa. En betekent dat ze in principe asiel kunnen aanvragen. Dus ja, de discussie gaat natuurlijk weer. Het zijn allemaal criminelen. Jongens die ontslagen zijn uit gevangenissen. Allemaal gelukzoekers. Maar ik had begrepen dat in principe alles wat gisteren om de poort naar binnen geslipt is, dat in ieder geval niet doorgezet wordt naar Europa.
0: Nee.
1: En dat met Marokko in ieder geval al overleg is geweest, dat al die gasten die dan met die massale actie op die manier proberen Europa binnen te komen, in ieder geval worden teruggenomen door Marokko. En ik hoop echt dat gaat gebeuren.
0: Nou ja, ik heb wel gezien vandaag dat het leger ingezet is, omdat allemaal een beetje te tegen te houden en dat hij die linkse minister dat hij onder vuur legt, omdat toch rechts is Spanje natuurlijk. Dus ja, dat heeft allemaal nog een staartje volgens mij daar.
1: Ja, nee, maar volgens mij goeie jaar. Nee, ik hoop dat echt. Kijk, want normaal is de discussie over asielzoekers en mensen die voor oorlogsgeweld hun land ontvluchten.
0: Maar Marokko is toch niet in oorlog?
1: Nee. Waar het om gaat is dat steeds meer mensen die zoeken de bandbreedte op van dat verdrag. Kijk, en dit zijn geen mensen die vluchten voor een oorlogssituatie.
0: Helemaal
1: waarvan
0: niet.
1: In alle redelijkheid kan zeggen van dat in het land waar ze wonen ze zelf geen gevaar lopen. En ik hoop echt gewoon dat die gewoon teruggestuurd worden. Gebeurt dat niet, dan heb je alleen maar weer voeding voor de nare discussie die we nu al hebben van jongens, er zitten te veel gelukzoekers tussen. Waardoor eigenlijk de mooie regeling van dat verdrag wordt ondergraven. En laten we wel wezen, ik vind nog steeds dat iedereen die in een oorlogssituatie verkeert, buiten zijn schuld om in principe in andere landen tijdelijk opgevangen moeten worden. Omdat anders je eigen leven in het gevaar staat.
0: Dan praat je over vrouwen en kinderen.
1: Ja, dat is dan even weer een andere discussie die we hebben.
0: Ja, precies. Dan heb ik er ook helemaal geen moeite mee. Dan heb ik zoiets van, oké, die kunnen er niks aan doen, maar een gezonde vent die...
1: Maar dat is natuurlijk ook de discussie die we gehad hebben over al die jonge Oekraïense mannen die student zijn of geen zin hebben om voor een vaderland te vechten. Ja, die zijn wel Oekraïne uitgegaan. Geldt trouwens ook voor de Russen. Want
0: ook
1: in Rusland gaan weer het gerucht dat er een tweede mobilisatiewet gaat komen. Waar die gaat verplichten dat jonge mannen het leger in moeten. Ja, ook daar is geloof ik een miljoen jonge mannen zijn het land ontvlucht. Omdat ze zeggen, joh, wij hebben hier gewoon helemaal geen zin in.
0: Nee, dat is niet
1: maar ook dat is een lastige discussie. Van ja, jongens, zou jij het leuk vinden als jouw kinderen verplicht worden dienst te nemen om naar het front te gaan?
0: Ja, wie is de oorlog begonnen? Als in dit geval is Rusland dat waarschijnlijk geweest, zegt men.
1: Je twijfelt eraan.
0: Nou ja, nee, laat ik het netjes houden. Maar dan kan ik best begrijpen dat heel veel jonge Russen zeggen van ja, hallo, het is niet mijn oorlog. Die gek daar in Moskou is begonnen. Laat hem zelf maar gaan op zijn fiets.
1: Maar je kan ook zeggen van joh, als dat het sentiment is.
0: En aan de andere kant, Oekraïne, die hebben daar een ander belang in. Die moeten het land verdedigen. Ja. En dan vind ik
1: Ja, lastig, lastig.
0: Het is heel lastig. Het zijn discussies, daar kom je toch niet uit. En je moet het een beetje nuchter bekijken. Mensen die aan de aanvallende kant zitten, die begonnen zijn, kan ik best begrijpen dat die zeggen van ja, dikke fiets, daar ga ik niet aan beginnen. Want dat is helemaal niet op te wachten. Het is helemaal in mijn oorlog niet. Het gaat helemaal nergens om.
1: Maar nogmaals, wat ik hoop is dat de mensen die gisteren dan inderdaad... het grondgebied van Spanje hebben betreden om op die manier proberen Europa binnen te komen. Nou. Ik hoop echt dat die allemaal worden teruggestuurd. En ik gun iedereen een zinvol en een fijn leven. Want normaal
0: laten we wel eens. Nee, maar.
1: Die jongens hebben in Marokko waarschijnlijk ook allemaal geen toekomst. Er is geen economie, er is geen werk, er is helemaal niks. Dus alleen dan denk ik, joh, laten we dan gewoon kijken wat voor vaklieden hebben wij nodig. En laten we dan gewoon heel gericht de juiste mensen deze kant op komen. Omdat die ook gewoon een bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling en groei van het land. Of van Europa, laat ik het even zo zeggen. Kijk, en Duitsland is daar wel zo'n voorbeeld van. Die heeft inderdaad een convenant met Gambia. Of met Senegal, dacht ik. En dat betekent dat Duitsland kijkt van, joh, wat voor arbeidsmensen hebben wij nodig? En die zorgen dat de jeugd in Senegal geschoold gaat raken om tezijde tijd in Duitsland te kunnen werken.
0: Onder een werfvergunning waarschijnlijk, niet permanent.
1: En de andere deel van de afspraak is dat elke Senegees die eigenlijk illegaal in Duitsland is, wordt ook door Senegal weer teruggenomen. En of dat allemaal gaat helpen, Joost mag het weten.
0: Precies.
1: En ik denk dat als elk Europees land een Afrikaans land op die manier adopteert, waardoor een deel van de jeugd toekomstperspectief krijgt, dat je daarmee misschien ook het vraagstuk een beetje op een andere manier kan inbrengen.
0: Maar
1: nogmaals, ik begrijp de mensen, laat ik het even zo zeggen.
0: Ja, nou ja, het is allemaal wat. Hè?
1: Het is allemaal niks. Hè. Wij hebben het allemaal goed. Maar,
0: je hebt er als land wel mee te maken. En ik kan best begrijpen dat de onvrede daardoor in het land ontstaat. Dat alweer een golf asielzoekers Nederland in moeten. Alweer.
1: Ja, nou ja, ze zijn er niet. Dat, ze zitten er steeds. Nee, en ze gaan niet komen. Dus dat
0: die in hun ogen dan weer voorgetrokken worden. Enigszins is het ook wel een heel klein beetje zo. En dan denk je,
2: volgens mij
0: de bijstandmoedertjes en de uitkeringsgetrekten die aan de minimaal zitten.
2: Wij zijn natuurlijk best wel oud en hebben best wel een hoop meegemaakt. Maar het is nu wel een bepaald omslagpunt. Ja. Sinds 5 jaar, denk ik. Je begrijpt er op geen ene hol meer van, hè?
0: Nee.
2: Maar als je nou ziet die situatie, die aanslag in Berlijn, hè? Dat is geen Syrisch jongen, het is een Duitse jongen.
1: Een Duitse jongen.
2: Met Syrische ouders. Die is dan inderdaad hier naar Libanon gegaan. Hij wilde zich aansluiten bij de IS. En Libanon zei, nee, dat gaan we niet doen. We sturen je terug naar Duitsland. Want je bent Duitser. Oké, nou. Met Syrische roots, hè?
0: Ja.
1: Libanon.
2: Oké, dat kan.
1: Van alles komen we geloof ik uit Libanon. Hij is zelf in Duitsland geboren, dus hij is gewoon Duitser.
2: Ja, maar daar word je dus gewoon zonder pardon teruggestuurd naar het land waar je geboren bent. Dan hoor je daar niemand over. Maar het gaat er nu om inderdaad van, hij heeft islamitische terroristische gedachten. Ja. Hij is geradicaliseerd. Ja. En er was geen aandacht meer naar gesteld. Hij rijdt daar in die parade rijdt iemand dood en 30 gewonden, geloof ik. Hè. En dan staan ze in Nederland. Hè, of bepaalde mensen die hebben het dan over. Ja, jammer niet dat het een witte christelijke man is. En jammer dat dit, jammer dat. Hè. Is helemaal niet de discussie gewoon. Nee. Ik denk van, er rijdt iemand gewoon met de gedachte om zoveel mensen
1: dood te maken.
2: Die een andere denkreis hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dan staan ze hier in Nederland weer met Palestijnse vlaggen te wapperen en je begrijpt er helemaal niks meer van.
1: Dat snap ik ook. Kijk, en nogmaals, kijk, en dan zouden we allemaal die islam dit tekort, islam dat tekort, is ook gewoon onzin. De meeste mensen die moslim zijn, zijn gewoon hele keurige, nette mensen die op een hele nette manier.
2: Ja, maar als het zo doorgaat, ik begrijp precies wat je bedoelt, maar dan is het gewoon van ja, zie je wel weer.
1: Iedereen die de islam daarin gelooft. Die krijgen allemaal gelijk de stempel. Jullie zijn radicaal en jullie zijn niet verdraagzaam. Jullie zijn gewelddadig. Is totaal niet aan de orde. Het is ook maar een klein gedeelte van al de mensen die in de islam geloven. Die zo radicaal zijn. Dat ze deze dingen doen. Alleen nogmaals, iedereen die moslim is, die wordt gelijk daarop aangekeken. En dat is, vind ik, absoluut ten onrechte.
2: Ja, maar het is wat, Joop, het is zo'n moeilijke discussie. Want ja, wil jij een ideologie, hè? Ja. Of een geloof, hè? In een ander geloof, een ander land waar een totaal andere, niet geloof, maar andere cultuur is, hè?
1: Ja.
2: Dat botst altijd.
0: Ja, ja.
2: Nee, dat botst altijd. Altijd. Kijk, zeg op een gegeven moment, ik zet ergens een moskee neer en dat staat in een gebied waar een kerk is. En dan hoor je ook weer dingen van dat de moskee lastig vond dat daar kerkklokken op een bepaalde tijd. Ik denk, moet je niet doen. Nee. Respecteer elkaar zelf.
1: Ik ben er
2: geen last van. Nee, er zijn altijd dingen dat irritaties opbrengt.
1: Ja.
2: En als je dat er niet uitkrijgt, komt het volgens mij
0: nooit goed.
1: Maar wij in Sliedrecht hebben ook gewoon een moskee. Daar hoor je nooit over. Nee. Mensen zijn helemaal geïntegreerd in de Sliedrechtse samenleving. Dus het kan wel gewoon. Ja. Dus dat. En dan denk ik, altijd. En dat is natuurlijk ook van al die AZC's. Er zijn er honderden.
0: Het ligt ook een beetje
1: er zijn er honderden in Nederland. En bij 95% gaat dat allemaal goed. Is dat ook geïntegreerd in de gemeenschap. Bij een aantal gaat dat dan wat minder goed. Maar die vormen dan wel de beeldvorming. Terwijl ik denk, ga ook eens een keer praten met al die gemeentes waar het wel goed gaat. En waar mensen wel enthousiast zijn. En dat zij ervaren dat het een verrijking is voor de samenleving.
2: Ik weet, Facebook is misschien wel of niet waar. Goed, laat het dan waar zijn. Hè. Maar er zijn islamitische influencers. Hè, die lopen te zeiken over Nederland. En denk van,
0: gaat weg dan.
2: Ga gewoon weg.
1: Ja, daar ben ik het helemaal met je eens.
2: Dan moet je niet blijven hangen.
0: Maar als je kijkt naar even terugvallend op die moskee. Hè, het hangt natuurlijk ook wat voor iman daar predikt.
1: Ja,
0: hè.
1: Nee, klopt.
0: Als jij een iman heeft die de gemeenschap toejuicht en harmonie probeert te creëren, dan heb je geen last van dat soort mensen. Maar dan heb je een iemand die een beetje de IS-gedachte in zijn guts hebt. Dan ga je natuurlijk mensen opzetten om haat te gaan dragen.
1: Ja, klopt. En daar ligt dan een verantwoording van zo'n bestuur van de moskee.
0: Ja,
1: maar
0: ook die zijn vaak, die stellen die iemand aan. Dus die weten dat ook wel, denk ik.
1: Maar daar is vanuit politiek naar wel allemaal wetgeving en dat soort dingen. Dus dat. Maar vooruit.
0: Muziekje.
1: Poppy Shubby. Ik denk, ik ga eens even een cd'tje kopen. En het nummer wat we gaan dragen is Warrior God.
3: Coming at you, baby, like a warrior god. Half the fat and I'm twice as hard.

0: Papa Chevy. Ja, dat is ook al een oude cd. Warrior God. Ja,
1: ja nooit. Dus
0: het is een beetje onrustig in de wereld. Maar heel lokaal, Joop.
2: Ja, gaat het even lokaal. Ja,
0: geen flauw idee.
1: Ik ben benieuwd wat ik...
0: Een hele grote kop in de Drechtsteden, AD Drechtsteden. Omstreden weg staat in de wacht.
1: En wat?
0: Ja, dat is natuurlijk de Noord-Zuid-verbinding.
1: Oh, ja.
0: Gaan
1: we weer die discussie voeren.
0: Nou ja, ik ga het helemaal geen discussie voeren. Ik vind het eigenlijk wel spannend hoe dingen zich nu gaan ontwikkelen. We hebben natuurlijk nu eigenlijk...
1: Je hebt wisseling van de wacht gekregen die een andere visie hebben. En zeggen van is het daadwerkelijk wel nodig?
0: Ja, maar ja, dit is...
1: Of gaan we praten over overbodige luxe? Want je gaat wel een stuk verslinderig zwaarder belasten, hè?
0: Ja.
1: Want het sluipverkeer, die A15, die zal nooit beter worden. Dat geloof ik nooit. Of ze moeten er vierbaans van gaan maken.
0: Ja,
1: dus als je
0: niet
1: kijkt wat er al als sluipverkeer achterlangs gaat...
0: Ja.
1: Ja, dan wordt het alleen maar...
0: Ja, daar heb ik geen zin.
1: Dan is de sportlaan waarschijnlijk te vol. En dan gaan ze via de Deltalaan, de Rembrandtlaan, gaan ze de polder in.
0: De basisdiscussie, even los over sluiproute, is natuurlijk van... Er moeten wij kopen van 2000
1: woningen. Nou, dat kan toch. Daar ben ik helemaal voor.
0: En je wil dat die mensen wel binding houden met Schiedam en makkelijk Schiedrecht in kunnen? Nou, dan moet je
1: de ontsluitingsweg moet je achter de parallel, de ruivenkaveling leggen.
0: Ja, maar
1: bij de afritten, want dan komen ze dan toch via de afritten, komen ze Schiedrecht in.
0: Ja.
1: En dat je dan een voetganger of een fietsbrugje maakt, net zoals bij Papendrecht, voor een snellere oversteek naar eventueel het zwembad of de sportvelden.
0: Maar vooruit Joop, dan zeg je dat, dan moet alles weer zegt dat je dat gaat doen. Dat betekent dat dat stukje rivierdijk, waar het nu al hartstikke druk is, nog drukker gaat worden.
1: Door de
0: Kraaienstein, waar het ook al hartstikke druk is, die kronkelweg, wordt dat ook nog drukker.
1: Daarom moet je achterlangs een rondweg maken. Daarom moet je achterlangs een rondweg maken.
0: Ja, maar hoe kom je dan Schiedrecht in? Daar gaat het om. Want
1: via wat is het? Noord, oost of west? Ja, dat is niet anders.
0: Maar het meeste
1: verkeer wat ophoudt, dat maakt een doorstroom door Schiedrecht om een stuk A15 file te omzeilen.
0: Nee, dat snap ik. Maar terug naar de basis.
1: Ja.
0: Terug naar de basis. We gaan ervan uit dat er een wijk in de polder wordt gebouwd voor 2000 woningen. Je wil dat die mensen op een makkelijke manier Schiedrecht kunnen inkomen.
1: Ja.
0: Op het moment dat je ze natuurlijk stuurt naar eigenlijk de grens Hardingsveld Schiedrecht. Dat zal over dat stukje drukke rivierdijk moeten. Dan vervolgens door de Tobekkelaan, wat al hartstikke druk is. Of je stuurt ze via Kraaienstein, waar het ook al hartstikke druk is. Dan heb je toch niet een goede ontsluiting voor die mensen om in Schiedrecht te komen. Wat dan zeggen ze?
1: Er hoeft toch geen een gigantische flyover met parken en weet ik veel wat. Dat is toch pure onzin.
0: Maar die mensen gaan dan de stationsweg pakken. De stationsweg is ook niet geschikt voor die verkeersstroom.
1: Nee, de Leisterweg is daar geschikt voor.
0: Nee. Kijk, en nogmaals, dat A15 dicht slipt. Dat mensen wel of niet, ik kan het niet beoordelen of dat echt zo is. Want als ik de Schiedrechtse politiek mag geloven, is het niet zo dat door Schiedrecht de sluiproteverkeer gaat. Dat zijn echt wel inwoners die in Schiedrecht wonen, die dan een afslag eerder nemen. En dat zijn niet mensen die naar werken moeten of anderszins.
1: Kijk naar Papendrecht. Die gaan of de afslag N3 nemen of bij Papendrecht of bij Amsterdam gaan ze eraf.
0: Ja, we hebben er maar 2.
1: Dat is toch hetzelfde?
0: Ja, maar even.
1: Papendrecht is ook groot, dus er moet ook een heel stuk over de Burgemeester Keizerweg en aanverwant.
0: Ja, maar die is lekker breed.
1: Ja.
0: Die is lekker breed. Nee.
1: De Leisterweg is dus absoluut niet breed.
0: Nee. Want die weg is wel twee baans breed, hè? En als je dan bij die rotonde komt, dan wordt die even één baans. Dus daar is de verkeersstructuur door omstandigheden destijds veel effectiever en efficiënter.
1: Ja, daar is iemand over nagedacht, ja.
0: Kijk, in principe had je eigenlijk gewoon vanuit... even heel plat geslagen. Ja? Had je vanaf Baarnhoek tot aan de Kaai... had je in principe gewoon één lange rechte weg moeten maken. Vierbaans. Maar dan heb je ook weer een snelweg binnen je dorp. Dat is dan weer een andere discussie.
1: Ja,
0: met een aantal rotondes waar mensen de wijk in kunnen. En Papendrecht heeft dan wel het voordeel. Die is breder dan Slieder. Want Slieder is natuurlijk niet zo breed.
1: Nee, dat is niet breed.
0: En op het moment dat je natuurlijk zo'n vierbaans snelweg door je dorp hebt, dan hou je eigenlijk aan de randen. Maar, wat minder over. Maar vooruit.
1: Er kan toch ook gewoon een tunneltje onder de weg doorgemaakt worden. Hanisveld is dat er ook. Er rijdt toch ook de stoep af, de baan uit, onder de reisweg door het tunneltje.
0: Even kijken.
1: Maar, ja, dat is bij boven Hanisveld daar. Of ja, net ervoor.
0: Dat ligt er al 100 jaar. Ik weet niet beter dat tunneltje is.
1: Tegen met die moderne. Ze leggen ze tegenwoordig nu onder de A27 door. Dus
0: ik vind het gewoon spannend. Er is een nieuw college die altijd kritisch is geweest. Naar de plannen die het oude college had. Nou, de Noord-Zuid-verbinding is er één van. Ik ben echt benieuwd hoe die discussie verder gaat lopen. En nog even los van het feit dat kennelijk al 2,4 miljoen geïnvesteerd is in de voorbereiding.
1: Onderzoek.
0: En dat ze voor een bepaalde datum moeten starten met de uitvoering, willen ze die rijkssubsidie krijgen. Dus er zit wel wat druk op het dossier. Ik ben gewoon benieuwd waar het naartoe gaat.
1: Ja, nou ja,
0: en wat het alternatief gaat worden.
1: Maar je ziet het nou gewoon. Eerst was het moddergevecht tussen pro of de mensen Sliedrecht nu naar de SGP. En nu is de SGP die hetzelfde doet weer naar nu.
0: Ik heb er iets over meegekregen.
1: Ik denk, jongens, zijn we nou allemaal kleine kinderen in het klote land? Of het is allemaal met moddergevecht en elkaar afstaan.
0: Ik hou me daarvan.
1: Dat is politiek, zegt men.
0: Maar vooruit, neem niet weg dat ook dit nieuwe college wat lastige dossiers op hun bureau hebben liggen om dat gewoon op te pakken. En ik ben echt benieuwd.
1: Laat ik zeggen, als ze maar met een gezonde verstand de juiste beslissing nemen wat de gemeenschap het mensengeld kost. Want je kan hele luxe dingen bedenken.
0: Ja, maar
1: je kan er zelfs nog een pompstation op maken. Ja. Kan maar schelen wat ze allemaal van plan waren daar.
0: Maar goedkoop is duurkoop, hè? Dus de goedkoopste oplossing wil niet zeggen dat dat altijd op termijn de goedkoopste is.
1: Nee.
0: Maar we gaan het gewoon zien. Maar ik vind het wel boeiend.
1: Het is hartstikke boeiend. En ik volg het constant. En elke keer dat ik denk van oké.
0: Ja, we kunnen altijd bed over horen. Want Nel gaat naar elke raadsvergadering. Dus wij hebben alles uit eerste hand natuurlijk. Arie, een muziekie.
1: Muziekie, ja.
3: Ik zie bed voorbij komen.
1: Ja, die hebben we gescheten hier natuurlijk.
0: Ja, dat is gewoon onze reporter. Die doet gewoon straks elke keer verslag van de raadsvergaderingen.
3: Okay. Ja.
0: Voor alle mensen die niet in de gelegenheid waren om er naartoe te gaan of het te volgen. Dus dat,
3: maar het
0: wordt wel een boeiende periode. Hè. Je kan wel allemaal roepen van het moet anders. En we willen het anders. En we gaan het anders doen.
3: Ik bedoelde het anders, maar Bert kwam heel opgelucht binnen weer.
0: Ik hoop dat hij naar de dames toilet geweest is.
1: De gang is verboden trui momenteel.
0: Hij zweet er nog net niet.
3: Hè? Nee, klopt. Ik heb een artiest, John Killers, zeg me niks. Maar het nummer is...
0: Nee, Arie, hoe kan dat nou? Jij zal dat best wel opgezocht hebben.
3: Ja, solo-artiest en... is een reizende ster, zeg maar, in de rock, zeg maar. Niet echt metal of zo, maar gewoon heerlijke, zuivere rock, zeg maar. Ja. John Killers en het nummer is It Anything You Like? Dan moet hij het wel doen. Ja.

0: Zo. Wat gebeurt dan nou?
1: Arie, wat gebeurt er?
2: Ja, dat is het einde.
1: Einde.
0: Oh, einde. Okay. Einde van?
1: Nou, het einde. Ja, nou, voor ons komen er ook spannende tijden aan, hè, Joop, of niet?
0: Ja?
1: Ja. Vanuit de nieuwe mediawet moeten vanuit de streek één omroep komen. Waarbij het accent aan gelegd had worden op de journalistieke waarde van de regio.
0: Ja, klopt.
1: En wij zitten geloof ik in cluster 59, zoals dat heet.
0: Ja, en weer 59, hè, heet dat. Allemaal oproerkraaiers.
1: Ja, nee, oké, okay, maar er moet gewoon eigenlijk één stichting komen die eigenlijk de omroep wordt voor de regio.
0: Ja.
1: Vooruit, dat zal waarschijnlijk vanuit Dordrecht als centrumgemeente waarschijnlijk de meeste vorm gaan krijgen. En ja, de discussie is van hoe gaan we dat dan compleet inrichten?
0: Nou, Papendrecht begrijp ik, want die gaan een heel nieuw spul neerzetten.
1: Dus en dan is ook even de vraag, kunnen we gewoon al de lokale omroepen die er nu ook zijn in Papendrecht, Alblasserdam, Nieuwe Lekkerland, of die nog wel in deze vorm, zoals wij nu elke week uitzending hebben, kunnen voortbestaan. En stel dat dat gewoon straks is van joh, al die lokale. Dat moet allemaal centraal op één plek.
2: Ja, dat wordt.
1: Dan wordt het best wel lastig. Want dat zou betekenen dat als wij uitzending willen hebben, dat moet dan voor heel de regio, voor iedereen die een programma heeft, moet dat ingeprogrammeerd gaan worden. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld in het ergste geval, als dat al gaat lukken,
0: wij op zaterdagmiddag 3:00.
1: Dat wij op zaterdagmiddag naar Papendrecht moeten om onze uitzending te kunnen doen. Nee. Dus wat ik meebegrepen heb, is dat er wel contact is met andere lokale omroepen. Waar ook uiteraard net als hier heel veel vrijwilligers hun best doen om lokaal leuke programma's te maken die nog niet echt enthousiast zijn voor deze vorm.
0: Nee, nou ja, het plan was natuurlijk om de eigen identiteit te blijven behouden onder de vorm van een mediahub, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar dat is organisatorisch volgens mij ook nog een hele puzzel. Want nu, als lokale omroep, betalen wij een aanzienlijk bedrag om zichtbaar te zijn op tv. Hè? Denk aan Ziggo, KPN, Delta. Daar kan je ons vinden op een bepaald kanaal met onze mediakrant. Ja. En af en toe items die uitgezonden gaan worden op televisie. Maar ook de radio zitten wij op. Hè? Ja. Tegenwoordig zijn we ook DHB. Dus DHB, dat betekent dus een digitale dinges. Maar ja, ik denk dat heel veel luisteraars die wij hebben, geen DHB hebben. Stel dat wij daaronder gaan vallen. Hè? Hoe gaan we dan?
1: Maar vooruit, dat geldt niet alleen voor ons. Hè?
0: Nee, dat geldt ook voor alle partijen. Want we gaan van 250 lokale omroepen, willen ze terug naar 80 streekomroepen.
1: Ja, maar ik vind alleen bij ons in de polder.
0: Omdat ze dan de mediastroom, dus de journalistieke stroom, helder willen hebben.
1: Ja.
0: Omdat er nu heel veel ruis op

0: op dat soort dingen zit.
1: Deze
0: de
1: krant schrijft
0: zo. En de lokale omroep, die gooit er nog eens een beetje chocoladesaus over. En die vertellen het toch weer anders. Dat de mensen zoiets hebben van, nou, wat is er nou waar? Hè?
1: Ja.
0: Nou, er is allemaal wat voor te zeggen. Ja. Tuurlijk. Dat er centraal een journalistieke organisatie bovenkomt zitten. Die alle lokale omroepen voedt.
1: Ja.
0: Met dat betrouwbare
1: informatie.
0: En dat gewoon gezegd wordt, jongens, gemeentes, zorg dat je lokale omroep gewoon behouden blijft.
1: Ja.
0: Het kost wel een hoop geld. Tuurlijk kost dat een hoop geld. Maar ja,
1: Barbara,
0: je hebt er wel zeggenschap over als gemeente.
1: Barbara, die discussie loopt en het wordt dit jaar toch wel een beetje spannend.
0: Ja, het wordt hartstikke spannend.
1: Hoe gaat de toekomst september
0: wordt al spannend voor
1: hoe gaat onze toekomst eruit? Ja. Dat geldt ook voor Klokradio.
0: Klokradio, Atos, de Kerk.
1: Noem maar op, dus dat.
0: Zijn we acht omroepen, geloof ik.
1: En wat ik heb begrepen is, we willen wel centraal, met name voor het journalistieke
0: gedeelte.
1: Maar
0: elke
1: lokale omroep wil wel gewoon proberen
0: zijn eigen identiteit en zijn eigen programma's te blijven.
1: En als Stevenkaart.
0: Binnen zijn eigen regio.
1: Ja. En wij dan gewoon lekker in Sliedrecht, Papendrecht gewoon lekker in Papendrecht. Ja. Dat we niet ergens naar centraal.
0: Nee, maar dan ga ik zien dat heel veel vrijwilligers
1: gaan afhaken.
0: Dus. Dat is gewoon zeggen, nou, dan stopt het voor mij met deze hobby.
1: Dus niet alleen het nieuwe college van BNW heeft een giga opgave voor alle ambities die ze hebben. Wij hebben dat ook.
0: Ja, tuurlijk.
1: En wij zijn er duidelijk in. Wij onderschrijven de toegevoegde waarde van een regionale omroep, met name voor het redactionele en journalistieke gedeelte. Maar we willen wel gewoon op onze manier
0: onze hobby uit kunnen voeren.
1: Onze hobby, maar ook gewoon
0: op die manier, nou, kijk eens naar wat wij nu doen, of een muziekprogramma of wat dan ook.
1: Ja, dat geldt ook voor de zendtijd.
0: Dat is vertrouwd bij de mensen.
1: Ja.
0: En dat we af en toe een beetje kool eruit halen, een beetje onzin zeggen. Ja,
1: hoort
0: prima,
1: er ook bij.
0: Maar hoort er allemaal bij.
1: Hoort
0: dat,
1: er allemaal
0: de professionele radio, dat denk ik af en toe van jongens, doe even normaal.
1: Ja,
0: ja toch? Hey, zou nog een muziekje doen voordat we eruit gaan?
1: Is goed hoor.
0: Udo.
1: Wij zien iedereen over 2 weken weer. Horen. Zien doen we niet, horen wel.
0: Horen. Ja, we zitten wel in.
1: Maar nee, ze horen ons, maar wij horen hun niet.
0: Gaan wij gewoon door?
1: Waarom zouden wij niet door?
0: Ja, weet ik veel.
1: Wij gaan gewoon door. Wij doen alleen maar zenden.
0: Okay.
1: Ja, mensen bellen niet, hè? Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Dus dat. Nou, mensen, goed weekend.
0: Goed weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25... per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
10: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

Ja, een hele goede avond. Je luistert weer naar je eigen favoriete haatroepprogramma. Al 34 jaar, we gaan bijna naar ons 35 jaar toe. Afleveringetje 1689 alweer. Opener, ja, de nieuwe Deep Purple, heb ik al gezegd. Van de 13 nummers vind ik er 12 echt geweldig. U hebt makkelijk kans. Ik heb er nu al 4 of 5 gedraaid. In de weken. Nieuwe CD Splat natuurlijk. En dit was nummer 12 op het album. En die heet My New Movie. Echt geweldige plaat. De volgende, Diamond Rain. En ja, ik ga je zeggen, die komt pas 23/10 uit. Dus dat is 23 oktober. Maar ze hebben 2 singles ervan afgetrokken en die mag ik alle gaan draaien. En ik ga er 1 draaien en die heet Naked City. De cd, wat ik al zeg, 23 oktober komt die uit, die heet Chapter 1. En ja, ik moet hem nog even opzoeken ook. Ben niet snel vandaag. Leg aan ons weer natuurlijk, hier Diamond Rain. Komt die aan, Naked City. De cd heet Chapter 1 en hier is de single. Komt u maar.

Ja, de band Diamond Rain met de single Naked City. De cd die komt pas in oktober uit. Dus je moet nog even wachten. Chapter 1 heet de cd, dus houd het in de gaten. Flotsam en Jetsam, ook een hele nieuwe cd gemaakt. Die komt volgens mij over een week of 3-4 uit. Die heet Rats in the Temple. Maar ze hebben de single al uitgebracht, Rats in the Temple. Kregen hem opgestuurd. Dus die gaan we lekker draaien. Hier is de nieuwe Flotsam en Jetsam.

0: Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw.
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
1: Ja, ja. En dat was een hele moeilijke bevalling deze week. Want ik heb er 3 nieuws liggen voor 21 augustus. En daarvoor is gewoon een hele stille tijd. Dus ik heb even door mijn collectie heen gegaan. En ik kwam ineens Von Groove tegen. En die heb ik volgens mij nog helemaal niet gedraaid. En ja, die hebben ook een maandje geleden ook een nieuwe cd uitgebracht. Onder de naam Born to Rock. En ja, titelnummer klinkt natuurlijk altijd lekker. Hier is Born to Rock, cd van de week van de band Von Groove.

Ja, wat een verrassing. Tony Iommi, hij kondigde hem zelf aan van zijn nieuwe CD. Die nog even duurt voor die in de platenbakken liggen. From the Dark. Dit was zijn single World Alone. Hij staat ook op YouTube. Kan je hem ook bekijken. En wat ik zo leuk vind. Joran Lande is een zanger geworden. En ja, die staat bij mij ook in de top 10 van beste zangers. Ik heb ook alles van die man. Dus weer een goede keuze van de frontman van Black Sabbath. Dus lekker hoor. Ja, we blijven toch met singles bezig. Ik had eerst Diamond Rain als single. Toen vlot Sam & Yetsam als single. Tony Iommi is een nieuwe single. En Ray of Light. Die hebben ook een single uitgebracht van het album. Wat ook pas in november volgens mij uitkomt. Het album heet Salute. En Ray of Light heet de band. En het nummer heet ook Ray of Light. Komt-ie.

0: Ja, wat een prachtig nummer. Fool in the Rain van Yellow Sick. Ja, dat is echt de opkomende zangers. Hij zit nu in White Snake. Ondersteunt hij onze grote vriend natuurlijk. Dit is van zijn soloalbum A Political Ecstasy. En ja, echt een geweldig album trouwens, jongens. Luisteren.
1: Nieuw!
2: Bij onze sponsor.
3: Ja, ja.
0: Ja, de nieuwe Von Groove. En die heet Born to Rock. Nou, we hebben het net dat nummer gedaan, Born to Rock. En dat rockte echt lekker. Daar word je gewoon heel vrolijk van. We gaan er nog eentje doen. En dat nummer heet Fearless.

Ride the Rainbow. En daar doet mee Graham Bonnet, John Lynn Turner, Ronnie Romero, Bob Daisley, Vinnie Everson, Sebastian Beck, Rick Wakeman, George Lynch, Jonathan Cane en Candace Knight. En dit was op gitaar natuurlijk Marty Friedman samen met Ronnie Romero, Stargazer. Het is echt een hele leuke cd geworden. Ja, je moet hem gewoon even kopen, want echt helemaal te gek. Stargazer, ook een van de leukste nummers. Ineens kwam ik iets tegen en ik denk, hé, dat is leuk. Marco Karkaus, Magic Opera. Nou, ik hou wel een beetje van die power pret metal. CD's uit 2023, The Battle of Ice. En hier is The Black Sorcerer.

Die is lekker, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, ga eruit met Masterplan. De Metal Morphosius, zo heet de nieuwe cd. Hij was natuurlijk vorige week cd van de week. Even niet vergeten, morgenmiddag tussen 4 en 6 uur luisteren we naar Astrid en Wout Rockafé natuurlijk. De goede oude rock. Dus tussen 4 en 6 morgenmiddag. Na mijn Bert en Ed, dus mengelmoes van lekkere oude hardrock en blues. Dus blijf zeker luisteren. En volgende week hebben we een dubbel uur Metal Shock van 8 tot 10. Dus tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Reclame. Dus we zijn er al.
6: Ik wist wat, Theo.
5: Ja, nou hoor je. Ja, dus ja, maar oh. Je bent nou helemaal vergeten.
6: Nou ja, dan gaan we gewoon.
5: Hier had ik even op.
6: Goedenavond, nee. Theo. Goedenavond, Ben. Nee.
7: Ja,
6: goedenavond, luisteraars.
7: Het leuke, hè?
5: Maar die vergeet ik.
6: Oh. Nee, maar wat, dan gaan we gewoon even met Papa Chippy beginnen.
5: Ja. Papa Chippy? Maar nee, joh. Hij is.
7: We zijn er geweest, hè? De boerderijen. Ja, de boerderijen was hij, hè? Chippy.
6: Ja, al een tijdje geleden.
7: Ja,
6: een
7: tijdje geleden.
6: En volgens mij komt hij. Hij zal dit jaar weer een nieuwe CD uitbrengen. Dus dan best kans dat hij dan weer gaat toeren. Maar, ja, ik heb hem al 4 keer gezien. Dat is ook net als met X-Rule de Pijl.
7: We beginnen toch weer met onze
6: doe het even maar. Daar is hij.
5: We
6: gaan gewoon beginnen met Pipi.
5: Ja, het is zo lang geleden, jongens.
6: Ja, joh, dat vergeet niet. Sorry, luisteraars, ja, zo gaan dingen dan.
5: Even de
7: jingle erin. Maar we gaan even Pippi langs.
6: Ja, maar anders denken ze, maar wie zijn dat?
5: Dat duurt nog geen 6 seconden. Zeg.
6: Oh, komt-ie.
5: Oh. Ja, hij komt.
7: Hij komt.
6: Ja. 3. Ja!
7: Ja. Dun,

0: Ja, die Theo is helemaal uit zijn routine handelingen. Ja, dus dat
1: het is zo lang geleden dat jullie aan de beurt geweest zijn. Jullie sluiten nu het seizoen af, hè? Ja. We gaan volgende week in de vakantiemode.
0: Maar gaan wij dan tot 12 uur door ofzo, of zo?
1: Ja, wat je wil. Dat maakt mij niet uit.
2: Kijken we, hè?
0: Ja, bij Bert heb ik een klein stapeltje bij zich. Ja, dus Bert gaat gewoon om 11 uur naar huis.
1: Ja, maar hij heeft langer
0: nummers. Hij wil morgen weer gaan.
1: Jij begint met een nummer 7 minuten.
0: Oh, dat valt er wel mee.
1: En Bert maar 5.
0: Ja, dat geeft niet. Dat geeft niet. Nee, dus, maar Bert is ook 2 kilo zwaarder als ik. Dus dat haalt elkaar dan een beetje.
1: Ik zag albums van Bert, dus er staan ook nummers van 10 minuten op. Dus.
0: Ja, ik heb
1: het helemaal goed.
0: Nee, komt helemaal goed.
1: Papa
0: Chubby. Ja, maar de LP is uit 2020 of zo. 2021.
2: Heb je die daar nog gekocht?
0: Nee. Deze heb ik gewoon gekocht.
1: 2011-12.
0: Dus, maar hij is wel goed. Dus dat. Ik heb ze bijna allemaal. Dus af en toe kom je dan toch nog wel eens een cd'tje tegen. Die heb ik nog niet. Of hij stond niet eerder in de verkooplijst.
1: Hier staan de Twin Towers nog op.
0: Ja. Maar ik heb ook tijdens de Kroon net in cd opgenomen. Dus dat maakt niet uit. The Future, die gaan we nu even draaien van Papa Chubby. Dat is volgens mij een relatief rustig nummertje.
1: 7 minuten.
0: Ja, dat maakt niet uit. Komt helemaal goed.

0: The Future. Lekker muziek hier. Zomersmuziek tegen een beetje cabrootje, open dak, over de boulevard.
1: Lekker in je tuintje bij je barbecueetje.
0: In je tuintje
1: bier,
0: zo.
2: Ja. Ja. Doe je dan je petje op? Als je op zo'n
0: Nee.
1: Anders verbrandt hij zijn hoofd.
0: Ja, en dan een bekeuring krijgen we in verband met het kader van geluidsoverlast. Want dat is natuurlijk stiltegebied, dat heb ik dan weer. Nee, maar het is gewoon...
2: Ja, lekker blijven dromen.
0: Nee, maar ja, die gitaarwerk gewoon... Ja, dat is gewoon echt...
1: Ja, maar wel zo, het leek ook een beetje op Dire Straits.
0: Maar we doen straks nog een nummertje, want je had erover. Er staat nog een nummer van Bach.
1: Ja, van Sebastian Bach staat
0: er. Die gaan we naar bed doen.
1: Oké.
0: We hebben toch 2 uur, dus dat maakt helemaal niet uit.
1: Dan laat ik hem erin zitten.
0: Maar je hebt iets van White Snake of zo?
2: White Snake.
0: Ja, want?
2: Crying in the rain.
0: Nou, dat is haar keurig droog bed.
2: droog.
0: In Wendig houden we het nat.
2: Dus we hebben ook nog een regendance. Ja. Dus vind je dat leuk?
1: Ja, maar misschien helpt het.
2: Ja.
0: Nee, maar...
2: Dan gaan we dan.
0: Nee, maar bij het
2: bed...
0: Ga je een beetje plagen? Je hebt op dit moment geen staartje. Kijk, zo'n staartje, dat vind ik ook een beetje van regenachtig of zo.
2: Oh,
0: dan, dan denk je van, inderdaad, wat je zegt, een regendans en dan staat je dan zo zwieperen.
2: Moet er nog een 14 in douwen?
0: Ja, nee, voor mij moet helemaal niks.
1: Het was te kort om te zwieperen, hoor.
0: Nee, maar...
1: Hij moet het even laten groeien.
0: Nee, maar...
2: Nog eventjes.
0: Had er een half jaar over. Ik laat mijn haar groeien, want ik heb staan... Een paar geleden hij staat.
2: Ik ben
0: hij staat.
2: Ja, bezig.
0: Ja, maar...
2: Het groeit niet meer zijn
0: haar. Een keer aan je staartje.
2: Nou, niet wel, maar het groeit niet hard.
0: Oké, nou ja.
1: Maar
0: White Snake.
1: Ja, Crying in the Rain.
2: Ja.

0: Ja,
1: eigenlijk krijg je regen nou hoor.
0: Eigenlijk best wel een
1: regen dan.
2: Maar wat het mooie is van dit verhaal, dat heb Jon Sykes allemaal geschreven.
3: Ja.
2: Jon Sykes kwam natuurlijk uit Tiger of Spenting, toen naar Thin Lizzy, White Snake en Blue Murder. Hij is veel te vroeg overleden, verleden jaar. Maar die hebben alles geschreven, hè? En ook alle solo's gegeven. Niet Adje van den Bergen en al die mannen. Jon Sykes. Echt.
3: Die maar dat is toch een opvaller van Adje van den Bergen?
2: Adje van den Berg, die werd opvolger van hem.
3: Oh.
2: Toen dit uitkwam, werd de Hulli allemaal ontslagen. Echt, daar heeft hij heel veel last van gehad.
3: Ja.
2: Maar hij kreeg gewoon te weinig credits
3: voor zijn talent.
2: Ja.
3: In die zin is het toch gewoon een zielig nummer. Dan ben je al droevig, moet je huilen. En dan sta je ook verdorie nog eens een keer in de regen.
2: Ja.
3: Helemaal passend bij dit verhaal.
2: Jon Sykes en overleden. Ik heb alles van die man. Dat is een van mijn heroes. Dus echt.
3: Ik heb er één cd van volgens mij. Tenminste,
2: die televisie live zeker.
3: Ja, die heb ik ook. Ja, oké. Maar...
2: We hebben hem nog gezien met televisie op Classic Rock.
3: Ja. Nee, maar hij heeft ook een paar solo.
2: Daar
3: heb ik er eentje van. Dus dat. En van televisie zonder meer. Ja. Maar we willen iets van Bach doen.
2: Ja.
3: Dus
2: ik zat hier.
3: Dus heel verrassend.
2: Hier in het hoesje te kijken. En het laatste nummer, Jesus Joy of Man's Desire. Geschreven door J.S. Bach. Jon Sebastian Bach.
3: Dat is eigenlijk een soort koffertje.
2: Ja, papa Chubby. Ik ben ook heel benieuwd of we het kennen. Ik ben wel klassiek geschoold.
3: Oh ja.
2: Dus we zien het wel.
3: We gaan het horen.
2: Komt
3: helemaal goed. Hij moet wel hard, denk ik.

0: Ja. Ik denk dat John Sebastian Bach zo bedoeld had.
1: Poco Chubby bewijst gewoon dat blues, rock en klassieke muziek gewoon eigenlijk heel dicht bij elkaar ligt.
0: Ja, maar dat is wel een geweldige uitvoering.
1: Ja.
0: Maar die titel gewoon... zeg je niks, maar je herkent het melodietje.
1: En hij kent natuurlijk gewoon gitaarspelen.
0: Ja.
1: Hij is niet de enige, maar...
0: Ja, er zijn zat hoor. Ik heb cd's. Doen ze Vidal, die Bach. Hoe heet die andere? Mozart. Echt niet normaal. Alleen op gitaar. Echt niet normaal.
1: Maar we hebben, met de techniek van vandaag is dat natuurlijk ook allemaal wat makkelijker. Laat ik het even zo zeggen.
0: Ja, die hebben ook gitaren met 9 snaren. Plaats van 6.
1: Ja.
2: Dus.
1: Hey, ik denk dat jij voor Great White gaat.
2: Ik ga voor Great White.
1: Ja.
2: House of the Broken Love.
1: Ja, je gaat allemaal wel voor zielige nummers.
2: Heerlijk.

0: Kijk, dus jouw muzikale voorkeuren blijven gewoon een toppie, hè?
1: Ja, het blijft toppie. Ja, gitaar zullen ze door tussendoor. Ja, echt. Ik vind het echt groots.
0: Ja, breed, het is gewoon...
1: Ja, daarom ook breed.
0: Een goede band, wel. En er zitten weer heel verhalen aan, daar gaan we het weer niet over hebben. Ja, ja. Dat is allemaal historie, we moeten vooruitkijken. Dus dat...
1: Oh ja?
0: Ja, altijd, altijd. Zo. Hij hangt... Oké. Motorhead, ja, we gaan geen standaard nummertje draaien als Overkill en Space of Ace. Nee.
2: Maar dat doen we straks die cover ook, hè. We hebben tijd zat. Ik zoek ze wel uit en dan denk ik, hey,
0: dan gaan we doen. Maar we gaan
1: doen we in 2 uur, hè. Doe met 2 uur.
0: Nee, gewoon juist straks en dan doen we nog een keer motor. Dan zijn we er vanaf, joh.
2: hij luistert gewoon de cd's maar voor de helft. Ja, gewoon de 3 nummers. En hij komt nooit aan dat nummer toe.
0: Ik vind het gewoon een leuke tekst. Like me like a reptile. Of love me. Love me like a reptile.
2: Ja,
0: ah.
2: Nou, komt-ie.
0: Komt-ie.

0: Nou, eens een keer wat anders van Walter.
1: Ja, ik vind het wel goed, hè?
0: Love me like a
1: onbekende riffies.
0: Ja, maar leuk. Als je zegt, het is face to face, is dat de tekst veranderd? Zou het ook geloven.
1: Maar straks na het nummer van Bert krijgen we Louie Louie. En dat is geschreven door Richard Berry.
0: Ben je het bent met Scorpions, hè?
1: Scorpions, ja. Scorpions.
2: In trends.
1: Zo. Album heb ik gekocht in Spanje. Toen ik voor het eerst in Spanje op vakantie ging. Ja. Was ik in de platen.
0: Ook wel een mooie hoes.
1: Ja, door de hoes hebben we gekocht.
0: Door de hoes.
1: Scorpions gehoord. En achterop stond er een klein fotootje van Scorpions 1. Fly to the Rainbow. En die heb ik hier toen bij Henderson besteld. Dat stond een bestelnummer onder. Ja, zo kwam ik aan de Scorpions.
0: Interessant. Ik vind het een goed nummer. Maar ik vind ook een hele mooie voorkant van de LP. Dat staat er niet bij.
1: Ja. En mijn vrouw met de gitaar tussen de... Zoiets was.
2: Ja, maar je hebt ook wel eens meer kauwgom of zo.
1: Dat is Love Drive.
0: Ja, Love Drive.
1: En dan heb je Virgin Killer, die mocht niet. Maar ik had de originele kaf nog. Met dat kleine meisje. Ja, dat zou nou helemaal niet meer kennen. En denk ik, wat onzin toch allemaal.
0: Maar maakt niet uit.
1: Nee. Virgin Killer. Ja, in trance.

0: Bert, ondanks dat het een heel mooi nummer is, moeten wij ons zorgen over jou gaan maken.
1: Hoezo?
0: Eigenlijk is het weer een droevig nummer. Een niet beantwoorde liefde.
2: Nee, ja, maar...
0: Daar gaat het eigenlijk over, Bert. Maar wil je het erover hebben?
2: 1974 volgens mij. Ja.
1: Zeg je wel, vertellen.
0: Ja, vertel eens wat.
1: Dat is pas het tweede nummer. Ik ben 3 keer getrouwd. Ja.
0: Oh, ja. Daar wees je maar trots op.
2: Maar de gitaar, John Uli Roth, en die is nu op tour. Die doet alleen maar de 3 albums waar hij met Scorpions meegespeeld heeft.
0: Okay.
2: Ook de 3 besters. Jongens. Komt hij in Nederland, moet je er zeker naartoe gaan. Ja. Nou, we gaan even weer terug naar...
0: Maltred!
2: Ja, jullie zijn heel benieuwd.
0: Ja, wij ook.
1: Ja.
2: Nee, ik niet, maar jullie wel.
0: Ja.
2: Want je kan het nummer, ik denk Bert zeker.
0: Ja, we zullen het nummer. Maar jij weet ook niet hoe het klinkt. Jij weet ook niet hoe het klinkt.
2: Nee.
0: Dus in die zin is het jouw
2: vraag. Kan ook heel wat anders zijn.
0: Ja.
2: Nou, komt-ie.

0: dat komt me wel bekend voor.
1: Ja, ja, het is omdat we weten dat dat motorrijd is, anders had je het niet gezegd.
2: Ik denk dat Rob dit helemaal niet weet, want de wind draait aan de motorrijd met cover van Louis Louis.
1: Ja. Misschien dat ze luisteren, ja, dan hebben ze weer wat geleerd van.
2: Ja.
1: Dat lukt en Bert, je gaat mij blij maken.
0: Ja, hier blijft.
1: Ja. Ja, toch niet weer een droevig nummer, hè?
0: Nee.
1: Het is in je huis voor mij. Ja, niet met tranen vanavond.
2: Ja, ja, dat is wel een heel goed nummer.
1: Ja, wel een heel goed nummer.
2: Heel goed nummer. Maar jij gaat naar de Sunrise vanmorgenochtend.
0: Ja, daar gaan we het nummer toe.
2: Ja?
0: Ja.

0: Ja, Bert, in plaats van Bert Bruinboot ga je Bert Huilenbalk noemen.
1: Huilenbalk?
0: Ja, ook, het gaat weer over huilen. Ja. Nobody ja. see my crying, ja, maar Bert, the sunrise and you. Ja. Dus ja, eigenlijk allemaal weer een beetje zielig. Hè.
2: Maar ja,
0: hey, wij gaan eruit met de Wolf Night Train. En voor mij gaan ze dit jaar 2 keer optreden in Nederland, in Utrecht en Nijmegen volgens mij. Huh? Ja, zoek het uit maar. En ik hoop dat ze met de zangeres mee gaan. En dan is het toppie.
2: Ja.
3: Are you

0: gaan nog een uurtje door, dus je hoeft niet weg te lopen. Haal een biertje, ga naar de wc en na 11 zijn we weer terug.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Dit is Merwe Radio.

0: nieuwe intro.
1: Ja, nee, ik zie het ineens.
2: Ja, vind ik ook, Bert. Je hebt helemaal geen binding meer met Zweden.
0: Nou, ik mag er wel gewoon op vakantie. En dan is er een huisje voor me. En dat wordt allemaal geregeld. Dus ik ga nog wel eens een keertje, denk ik, anderhalve maand daar naartoe. En dan ga ik nog even mee helpen.
2: Heb je daar nog wel je spermazaad afgestaan?
1: Zat
2: dat? Ze zijn al die Scandinavië-landen toch bekend om de zaaddonorklinieken.
1: Zou dat er allemaal leven worden? Dus,
0: ik heb me af en toe wel een kwak gevraagd.
2: Nam.
1: Hey, ik sta er gewoon in. Oh, wacht. Ja, even, jullie kunnen nog even praten. Want je krijgt allemaal van die reclames.
2: Maar dus, Bert had toch gewoon weer een hannebalk nummertje.
1: Ja, maar ik zie ineens een nieuwe piepie.
2: Een nieuwe piepie.
1: Ja, dus die wil ik gewoon even.
2: Ja, ik ben net naar de wc geweest. Even serieus.
1: Die wil ik gewoon even
2: alles laten voor je.
1: Ja, misschien is dat wel een leuk intro als je weer eens een keer aan de beurt bent. Ja. Dan een andere piep.
2: Een andere piepie. Laat horen.
1: Ja,
2: waar is die?
1: Ja, daar komt die. Even geduld.
2: Oh.
0: Kijk eens even.

0: Dag.
1: Hey.
2: Nieuwe keukenschaat. Ja,
0: een nieuwe jingle, hè? Dat is
2: ja,
0: nieuwe,
2: dat was onze nieuwe. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Na al die jaren mag dat wel.
2: Ja, oké. Wel een beetje dan.
1: Hoe lang zullen we dat gedraaid hebben? Ik denk dat wel een jaar of 12.
2: Tot jij al je bezit in Duitsland verkocht hebt.
0: Ja, toen jij naar Zweden ging. Zo lang is geleden. Ja. Dus,
2: Maakt niet uit. Bit, wat had je?
1: Nee, jij was toch aan de beuk? Nee. Oh, ik.
2: Nou ja, dan had ik gewoon. Ja.
1: Nee. Wat had ik? Aerosmith?
0: Ja. Kings and Queens of zoiets.
1: Ja, ja.
0: Nummer 8.
1: Nummer 8.
2: Bit!
0: Je moet nog even naar Helen en Hans Anders.
1: Kings and Queens.
0: Kings and Queens.
2: Kings and Queens, oké.

0: Ja, mooi dat je dat nummer kiest. Het is niet een algemeen gangbaar nummer van R.O. Smith.
1: Nee, nee. Nee.
0: En het is omdat wij het weten, maar anders zou je zeggen, hey.
2: Ja, je hoort dan de stem.
0: Ja, ja. Ja. Ja,
2: dan zou je niet zeggen dat R.O.
0: Smith. Nee. Wie zijn dit?
2: Ja.
0: Nou.
1: Nou, Erfit.
2: Ja. Ja, lekker.
0: Bij deze. Ja. Ik had een kort nummertje van Rory Gallagher. Dat zijn we niet gewend, maar zeker niet van mij.
2: Nee.
0: Where I'm going to.
2: Ja, 2:07 weer.
0: Nou, dat maakt niet uit. Ik ga dat zo compenseren.

0: Maar ja, dit was ook een zielig nummer, hoor.
1: Ja, nee, als je niet weet...
0: The soles of my shoes are paper thin.
1: Ja, als je niet weet waar je naartoe gaat en je weet niet waar je bent, dan ben je eigenlijk in het niets.
0: Ja,
1: dat kan ook wel moe zijn, rustgevend. Net of je een maandje op vakantie bent.
0: Ja, ja.
1: En ergens naartoe gaat, gewoon helemaal niks. Ook die naar de studio, dat is een beetje jammer dan.
0: Ja.
1: Je hebt een Great White, want jij hebt niet zoveel...
2: Ja,
1: gewoon niet zoveel cd's bij je, dus dat... Ja,
2: daarom.
1: Nee, je bent iemand
2: nee,
1: wel...
2: Nee, helemaal geen probleem mee. Face the day!
1: Yes.

0: Ja.
1: Blijft goed. Maar hij staat niet in de concertagenda van Nederland.
2: Nee.
1: Maar de volgende band, Walter Trout, die komt wel in Nederland. En
3: ja, maar Great White bestaat volgens mij ook niet meer.
1: Ah, okay, nou ja.
3: Ja, die bestaan nog wel, maar een heel andere bezetting. Dus niet zo goed meer eigenlijk.
1: Nee, Walter Trout komt op 28 oktober, even kijken, in Amsterdam. In
3: en daar ga je naartoe natuurlijk.
1: Ja, in Max. En hij treedt ook in Tilburg in de Meen. En we hadden net over de Wolf, die treedt ook 3 keer op. Op 12 december... in Utrecht. Dat zal Tivolo zijn, denk ik. En op, even kijken, 15 januari, 22 januari. En dat is in Berg op Zoom. Het zal Tegenbouw zijn. En in Nijmegen, Door een Roosje.
3: Ja, Door een Roosje.
1: Ja. Maar we Walter Trout.
3: Ja.
1: De Modern Blues of Days of zo, dacht ik eventjes. Maar maakt niet uit, we gaan gewoon draaien.
3: De Blues for the Modern Days. Ja, klopt.

0: Walter Trout. Ja, ja, heerlijk toch. Ja, ja, daar ja, ja, ja. Heeft eind dit jaar een concert in Nederland. Dus ja, doe je voordeel. En de prijzen ja, vallen ja, nog allemaal mee.
1: Oh ja?
0: Ja, Rus was 114, dus dat...
1: ja, dat vind ik een beetje natuurlijk.
0: Ja, en dat is ook niet de originele bezetting. Dus ja, dat wordt dan
2: ja,
0: een...
2: Ja, dat kan ook niet, hè, maar als die man overleden
0: ja, nee, dat ja, klopt. Nee, maar zij ze hebben toch een vrouwelijke drummer.
2: Zij doet het ontzettend goed.
0: Ja,
2: ja, nou, echt. Ze doet ja, het echt heel goed.
0: Uiteindelijk ga je voor de muziek, hè?
2: Ja.
0: Maar ja, aan de andere kant, ja, het is toch...
2: Nee, dan zij doet niet... het gewoon... Je hoort bij het verschil niet. En dat vind ik wel heel knap.
0: Ja, dat is heel knap. Maar ja,
1: nou, ik heb even naar Alice Cooper gekeken. Hij was de gitarist.
2: Ja, ook een
1: meisje. Een vrouwelijke.
2: 22. Ja, scheurt een beetje aan die gitaar. Dus
0: ja, maar ja, daar vinden we het dan niet erg dat die band verandert. En dan denk ik, ja.
1: Nee, maar
0: met die Purple en zo en Rainbow, dan is het toch anders. Ja, dan is het niet
2: Purple
0: meer.
2: Is alleen maar de gitarist. Dat ja, is bijna nee, te trouwen.
1: Nee,
2: ja.
1: Nee, maar... Dat is dat nummer van Hello or Flies. Nou, goed, joh.
2: Ja, ja.
1: Echt goed. Nee, maar stel... Ja, dat is een nummertje van alleen eigenlijk.
0: Maar stel dat ex Rudy Pell met een andere bassist komt en een andere ja, achter de
1: synthesizer.
0: Vinden we dan
2: nog nee, steeds dat... Nee, vind ik niet
1: dat,
2: erg.
1: Nee.
0: Dat dat nog steeds ex Rudy Pell is.
2: Ja, natuurlijk. Want dat is alleen maar Axel en Joey.
0: Ja, ja, ja, ja, okay, nou, ja, oké, okay, maar... Ja, ja, ja.
2: Voor de rest, die beleidingsband.
0: Je had een CD ja, bij van nee, Axel Rudy Pell.
2: Dus een hele speciale.
0: Nee, je hebt geen flauw idee van.
1: Nee,
0: wat
1: ik heb
2: laat ik het even vertellen. Nou, Michael nou, Schenker, 25 jaar...
0: Michael Schenker?
2: Ja, was hij bezig. En dus een CD, er staan nummers op van de Scorpions, UFO, Michael Schenker Band, de Contra Band.
0: Nou, en
2: dat is een story live ja, opgenomen in Tokio.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik heb de originele en deze heb ik ooit eens voor Bert
1: gekopieerd.
0: Was dat niet gewoon Tokyo Live?
2: Nee. En dit is ook een collector's item. Want ik heb hem persoonlijk van hem gehad toen met dat interview ja, dat helemaal de mist in ging.
0: Ja, dan had hij een hele stapel cd's, had hij toch, toen had je toch meer cd's van hem gehad?
2: Ja, ik heb er ook een hoop op. Ik heb al die akoestische dingen van hem
0: ja,
2: ook, hè?
0: Ja.
2: Heb jij die?
0: Nee.
2: Ik heb er een stuk of vijf van hem.
0: Dat vertelde je toen, dat ja, die hotelkamer zo.
2: Ja, we zaten op die hotelkamer en toen kreeg ik deze en nog twee volgens mij en foto's. Ik heb de foto ook nog. Maar ik heb nummer die 8 uitgekozen, 7 minuten. Ik denk, dat moet een bekende zijn. Kan toch niet anders? Komt-ie.
3: To the arena!

0: Nou.
1: Ja, toch geweldig. Ja,
2: nou. Nou, maar dan kan je ook, wij zijn een omroep waar je muziek hoort die niemand doet.
0: Ja.
2: Dat is heel belangrijk, hè?
0: Ja, oké. Okay. Ja, dan kunt ook de bassist en de drummer even wat ruimte. Maar vanuit meestal...
2: Maar het nummer was Into the Arena van de Michael Schenker Group uit die tijd. Ja, ik stuur wel door, Bert, want... Dan weet je het. Ja, wil ik eigenlijk over. Het is wel een wereldnummer.
0: Eigenlijk maakt het niet uit. Gewoon dat ding thuis opzetten.
2: Ja, het is gewoon altijd een verrassing. Want of je hoort de UFO, of je hoort de Scorpions, of je hoort Michael Schenker zelf, of Michael Schenker Groep.
0: Ja.
2: Dus, ja, en die heb ik natuurlijk een ton aan goede nummers gemaakt. Ja, ja. Nou, leuke CD. Maar jij had ook weer een leuke, zeg ik.
0: Ja. Elvin Lee. Ja, eigenlijk 10 jaar after, maar...
2: Hij is er ook niet meer, jammer.
0: Nee, ja. Zo gaan die dingen.
2: Ja, ja.
0: I'm gonna make it.
2: Nou.
0: We gaan het horen.
2: Niet meer.

0: Chubby Checker.
1: Ja. Elvelier, ondersteund door een dweilorkestje of zo. Ja, heerlijk toch?
0: Chubby Checker of weet ik van wat. Was niet gewend van hem.
1: Nee. Maar heel die CD is een beetje dit. Ja. Ja.
0: En dan sluit hij aan bij Going Home. Ja, ja
1: nee, maar die klinkt dan toch ook weer anders. Ja, maar dat geeft toch helemaal niet. Dat zo'n artiest ook gewoon een beetje het net even iets anders brengt als wat je van hem verwacht.
0: Ja. Ik vind het helemaal prima.
1: Ja, ik ook. Ja, ik vind het gewoon gezellig klinken.
0: Ik zou het niet doen, maar... Maar bent dat ook weer een goeie?
2: Ja. Milkshake.
0: Wie?
2: Children of the Day.
1: Milkshake?
2: Ja.
1: White snake? Ik verstond toch echt een milkshake? Met
0: de, ja, nummer 7 toch?
1: Hoeveel bier heb je op?
2: Nummer 8.
1: Nummer 8. Eet.
2: Children.
1: Bingo. Of the night. Bingo.
2: Hè?

0: Ja.
1: Whitesnake,
2: ja.
1: Kevin.
2: Ja. Lekker.
0: Heerlijk.
2: Zeker het eind.
0: Ja. Ja. Toen werd het een beetje gewit het weer.
1: Whitesnake. Maar ja, maakt niet uit.
2: Jij hebt ook een pareltje.
1: Ja. Met Melke.
2: Uitgebracht in 1985. En ik had de LP.
1: Ja, ik heb de CD.
2: Met Max. En de song is ineens volgens mij genaamd ineens Rudy Pell.
1: Ja.
2: En verkochten ze nog dit. Ja, daar sta ik ook weer versteld van.
1: Nou ja, maar ja, ze moesten ze kwijt natuurlijk. Ja, maar ja.
2: Een Stormchild. En ik ga het gewoon titelnummer draaien.
1: Gelijk even.

0: Theo werd verrast door het ijs.
1: Ja. Echt wel.
0: Hey Ben, en Theo, we hebben er al wel 2 uur op zitten. We gaan eruit met de Scorpions.
2: Ja, ik zet hem zachtjes op.
0: Ja, en de 28e augustus ben jij er weer, hè?
3: Ja, dan ben ik.
0: Ik ben op vakantie, dus.
3: En doe ik het met Theo.
0: Ja, met Theo.
3: En dat klopt met helemaal goed.
0: Ja. Mensen.
3: Maar, ik hoop dat je vaak op vakantie.
0: Gaat lukken. Groetjes allemaal.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft hun excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio.